The Day of Move. Trek eens een bag in. Stala prvá hodinka, čisté disco. DJ Samples in the mix. Potom je Sanctus Groove.